kom op en zing met mij. En waarom? Zingen is goed voor je. Goedemorgen allemaal, u luistert naar de Dutch Dutch. En ik ben Martin van Denzen. Nou, ik heb weer een drukke week achter de rug. Was voor een paar dagen in Niagara Falls. En het is altijd weer mooi om te zien. Vooral als je iemand bij je hebt die het nog nooit gezien heeft. Nou, wij gaan maar gauw verder, want de klok die tikt maar door. En daarna het nieuws.

Nou, luisteraars, als jullie nou niet wakker zijn, dan weet ik het niet. Maar ik ga maar gauw door met het nieuws. Het hele openbaar vervoer gaat plat door staking op woensdag 9 september. Werknemers in het openbaar vervoer leggen op woensdag 9 september het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Dat heeft de FNV vrijdag bekendgemaakt. Het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland gaat de hele dag plat, zegt FNV-bestuurder Henry Jansen tegen nu.nl. Het kabinet heeft plannen om 6,8 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dat gaat onder meer ten koste van de WIA tot woede van de vakbonden. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren omdat de partijen op ramkoers liggen. Ja, niemand is tevreden, ze willen van alles hebben, maar hoe moet het betaald worden? Nou ja, daar gaan we verder. Vanaf woensdag nationaal hitteplan in 4 provincies. De derde keer dit jaar. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel gold vanaf woensdag het nationaal hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat dit plan wordt geactiveerd. Dat meldt de Rijksinlichtingdienst. Volgens het KNMI kon de temperatuur woensdag in het Zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden. Het doel van het hitteplan is om mantelzorgers en zorgpersoneel er bewust van te maken dat de mensen voor wie ze zorgen vaak kwetsbaar zijn bij hitte. Het Rijksinlichtingdienst raadt aan voldoende te drinken, ruimte koel te houden en alleen 's ochtends en 's avonds naar buiten te gaan. En de Prins Bernhard Jr. doet afstand van zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, waaronder die in het circuit Zandvoort en in vastgoed. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, meldt zijn woordvoerder. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen de zakelijke belangen van hem over. Ook Bernhard's belangen in het Mediapark in Hilversum en het IT-bedrijf Lev9 gaan over naar zijn zakenpartners. Hierdoor heeft hij geen investeringen in particulier en commercieel vastgoed meer. Financiële details rond de overdracht waren niet gemeld. En in Sappemeer in Groningen heeft vorige week zondag om iets over 7:00 s'avonds een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een magnitude van 1,6 en vond plaats op 3 kilometer diepte, dat meldt het KNMI. Het ging volgens het KNMI om een geïnduceerde aardbeving. Dit houdt in dat de beving is veroorzaakt door menselijk handelen, zoals gaswinning. De bewoners melden volgens RTV Noord dat ze trillingen hadden gevoeld. Ook zouden er meldingen zijn van mensen die een klap, knal of dreun hadden waargenomen. Hoewel volgens het KNMI het aantal aardbevingen afneemt sinds de gaswinning in het Groningenveld in 2024 is gestopt, blijft de kans op aardbevingen bestaan. Zo was er op 14 november 2025 bij de Groningse Zeerijp een beving met een magnitude van 3,4. Dat was op de 2 na zwaarste aardbeving in het Groningenveld ooit. De herdenking van de deportatie van de Joodse Rotterdammers verstoord door betogers. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joden is donderdag verstoord door een aantal betogers. De herdenking werd tijdelijk stilgelegd. De demonstranten liepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat zij waren verwijderd van het terrein, ging de plechtigheid door. De 2 minuten stilte na afloop van de bijeenkomst werden niet onderbroken. En een vrouw van 20 ontvoerd. Een 20-jarige vrouw uit Rotterdam is donderdagavond ontvoerd terwijl haar woning op hetzelfde moment werd overvallen. Daarbij werden de bewoners bedreigd met messen en vuurwapens. De verdachte ging er met een buiten vandoor. De vrouw werd tussen 22 uur en rond 22:00 s'avonds meegenomen van een carpoolplaats in

en de ouders en nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde hebben vol afschuw kennis genomen van het verleden van de verdachte. De nabestaanden noemen het asociaal en roekeloos dat hij de reeks grove verkeersovertredingen op zo'n jonge leeftijd heeft begaan. De verdachte is pas 20 jaar oud. De nabestaanden reageerden op de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dat komt mede omdat de verdachte voor het dodelijk ongeval al meerdere malen grove verkeersovertredingen beging. Uit het verslag van de rechtbank bleek dat de verdachte niet alleen diverse boetes kreeg, maar zichzelf ook filmde terwijl hij met hoge snelheid reed van 4 juni tot en met de dag van het ongeluk. Van 4 juni tot en met de dag van het ongeluk werden op liefst 20 verschillende plekken snelheidsovertredingen met de auto van de verdachte geregistreerd. 3 kinderen en hun schooldirectrice kwamen op 11 juni om het leven toen de verdachte met hoge snelheid van de weg raakte en op hen inreed op de N290 tussen de Zeeuwse dorp en Vogelwaarde en Terholen. Het voertuig kwam in een berm tot stilstand. En tot slot, 2 railschoppers moeten €120.000 betalen. 2 mannen die betrokken waren bij de zware vernielingen in het centrum van Eindhoven tijdens de coronarellen op 24 januari in 2021. Dat is alweer bijna 6 jaar geleden, moeten ieder ruim €120.000 schadevergoedingen aan de gemeente betalen. 1/3 kreeg geen rekening gepresenteerd. Dat oordeelde de rechtbank deze week. Door niet in de rechtbank te verschijnen, lijken de 2 veroordeelde relschoppen zich lelijk in de voet hebben geschoten. De gemeente wilde een schikking treffen met de 12 veroordeelde relschoppers. 1 van hen werd vrijgesproken. Tegen 3 daders die niets van zich lieten horen, spande de gemeente Eindhoven civiele zaken aan. Zij waren eerder veroordeeld tot celstraffen van 2, 3 en 8 maanden. En de prijs van de benzine in Nederland, als u geïnteresseerd bent. €2,63 en dat is $4,25 per liter. Excuse me, dus laten we maar niet klagen hier. En de Canadese dollar nog steeds op €0,62. Het weer in Nederland. Het blijft tot vandaag op de meeste plekken droog. En de temperaturen zijn tussen 23 en 27 graden. Morgen gaat het kwik een beetje verder omhoog. En in Limburg kan het lokaal 30 graden worden. Ergens anders in het land is het overwegend zonnig, maar het wordt koeler. Na het weekend wordt het nog warmer voordat de temperatuur volgende week gaat dalen. Daarna kan het een periode wat wisselvalliger worden, met kans op neerslag. En hier, luisteraars, kijk maar naar buiten, het is op het ogenblik droog, maar we kunnen ook een beetje een buitje verwachten. Maar maak er maar het beste van, het is een lang weekend en overwegend zal het best meevallen. Tot zover het nieuws.

0: Hartelijk applaus. Sineke!
1: Winkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

0: Welkom op het zoenste plein van Nederland. De Great of MSV.
1: André Rieu is terug met een spectaculair zomerconcert. Woordenvol musicalnummers, populaire klassiekers en feel-good-muziek die iedereen zal laten meeswingen. Het meest hartverwarmende concert van het jaar is te zien in een bioscoop bij u in de buurt. André Rieu, Viva Maastricht. Koop nu uw tickets.
2: En het concert van André Viva Maastricht komt in de Cineplex Theaters in uw omgeving, luisteraars. En zo, vraag er dan maar naar, maar het is aan op 29 en 30 augustus met extra shows in september. 5, 6, 7, 12 en 13. Maar het beste is om tussen het einde van augustus te gaan en misschien begin september. Zo mooier kan het toch niet. Nou, het loopt alweer tegen 9 uur aan. Dus hier nog een mooi liedje van het scheten. Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina.

Nou, want Lus zit te kijken, het is bijna 9:00, dus ik ga meteen maar door met het community news. En het community news wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik wil eventjes doorgeven natuurlijk, dit is een lang weekend. En alle kantoren van de Duca zijn aanstaande maandag gesloten. Met die ATM-machines zijn altijd verkrijgbaar. Dus let op, als u zo'n bank wil banken, er is niemand in het kantoor, met die ATM's, die zijn altijd open. En dan ga ik verder nou. En eerst maar wat over de coffeeclubs. De coffeeclubs in onze omgeving hier in Oakville is elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is op dinsdag 18 augustus. En dan de Guelph Coffeeclub is elke derde woensdag van de maand. En dus de volgende is op 19 augustus. Nou, wilt u meer informatie hebben over de coffeeclubs? U kunt mij bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620. En natuurlijk al de coffeeclubs die ook van veel verder dan onze luisterkring zijn, staan allemaal in de Nederlandse krant, of hoe we dat noemen, de krant. En dan nogmaals natuurlijk het concert van André Rieu. Dat begint op 29 en 30 augustus in de Cineplex Theaters. Wat heb ik dan? Oh, natuurlijk. En dit is natuurlijk een seizoen van de barbecuing en heerlijk eten. Zo. En misschien heeft u zin in wat heerlijke satés. En dan zal het een hoop werk om die dingen allemaal in elkaar te krijgen. Maar u kunt ze ook verkrijgen bij Louise Raamakers. Zo van Bas en Louise Raamakers. No, niet Bas en Louise Raamakers. Dat is Bas en Louise op den Kelder. Die maken die allemaal klaar. En dat is allemaal voor een heel goed doel. En wat zijn de kosten daarvan? Dat is even kijken. Wat staat hier voor saté pork? Is $35 voor 25 van die stukjes, stokjes. Een saté chicken is $45 voor 25. En dan de heerlijke saté saus. Als je dat wil hebben, dat is $5 per container. En if you want the real spicy sambal batjak, dan is het $15 in een glas jar. Nice spicy. Nou, natuurlijk, u kunt dit verkrijgen bij Raamakers Imports. Dat is de Hollandse winkel, de Dutch Store in St. Catharines. En het nummer daar is 905-934-6454. Maar wilt u het direct bestellen van Louise en Bas, dan belt u hun thuis maar op 905-921-9145. En dan spreekt u maar af hoe u dat te pakken kan krijgen. Maar het beste is, dan kunt u daar gewoon naartoe gaan. Bij Bas en Louise thuis. En je kan nooit weten, je kan misschien nog een lekker bakje koffie ook. Zo. Nogmaals, 905-921-9145. En alles wat ze eraan verdienen gaat allemaal naar hun werk van de charity work in Indonesië. En dat gaat allemaal naar een hospice daar. Zo, fantastisch. Er staat hierbij: your continued support is greatly appreciated. Kind regards, Louise en Bastiaan op den Kelder. Nou, noem me maar gewoon Bas hoor, dat geeft niks. En als je nog geld over hebt, dan je kan also send them a monetary donation. En dat gaat allemaal naar een heel, heel goed doel. En wat heb ik dan nog meer? Nou, verder, dat is het. Het community news. Ja, ik kan er ook nog bij zeggen dat straks op 12 augustus, dan krijgen we een zonsverduistering hier. Zo, zet die datum maar op uw kalender. En dat zover het community news. En het community news werd u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik heb hier nog een aardig voetballiedje gevonden. Nou, de wereldkampioenschappen zijn allemaal afgelopen, maar ik vond dat toch wel een leuk liedje. Hier is het, Arie, daar zit je.

0: Ach, die arme Arie, daar zit je dan nog maar. Nou luister, ik mag eigenlijk van geluk spreken dat ik nog redelijk gezond ben eigenlijk. En misschien komt het ook wel een beetje omdat ik misschien elke dag ook een beetje ultimate glucosamine inslikt. Ik weet niet, ik kan het u best aanraden. Het schijnt mij veel te helpen. Maar ja, of ik het nou, als ik het nou eens niet nam, ben benieuwd of het dan minder wordt. Maar die kans neem ik niet. Ik slik elke dag gewoon een beetje ultimate glucosamine.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and ultimate glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order ultimate glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate glucosamine, for better joint health.

Ja, luister, en er zijn veel mooie stukjes in Nederland. Alleen er wonen zoveel mensen. Maar ja, we gaan nog eventjes door hier met een liedje geheten Wat een rare man.

jouw oude jas, vergeten door de tijd. Het stof was vaal, de knoopjes wat versleten.

0: Jij leeft nog elke dag in mij.
1: Ja, dat is een beetje een treurig liedje natuurlijk, maar dat is wel zo, want ja, soms zie je dingen, dat heb ik thuis ook dikwijls, dan zit ik weer eens te rommelen in een kastje waar ik alles opgeslagen heb en dan kom ik weer wat tegen, dat doet me weer denken aan Nelly. En ik weet zeker dat u dat ook allemaal hebt als je weer thuis bent en zoals zoiets dat liedje zong van mijn oude jas, misschien hangt die bij u nog steeds in de kast. Maar ja, ik ga vast maar opruimen. Want ons uurtje loopt alweer op het einde. Nou, heeft u een verzoek of een berichtje dat u door wil geven? Misschien heeft u visite en u wilt ze de groeten doen of zo, een liedje voor ze draaien, wil ik met alle plezier doen. U kunt mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620, 416-226-0620. U laat gewoon een berichtje achter en dan komt het wel voor elkaar, dan zal ik mijn best doen. Geniet van de zomerdagen en heeft u familie of vrienden op visite? Doe ze de groeten en laat ze ons mooie Canada zien. Ik ga volgende week weer 2 dagen naar Niagara Falls. Want ik heb visite uit Ierland. Ja, we weten het allemaal. Krijg je visite en je woont niet te ver van de Niagara watervallen, dan moet dat op het programma natuurlijk. Vooral als ze het nog nooit gezien hebben. Luisteraars, geniet van de mooie zomeravonden samen en wees voorzichtig in de zon natuurlijk. En ik eindig vandaag met deze woorden. Het heeft ook met de zon te maken. Zijn de benen nog altijd wit, dan weet je dat men in de schaduw zit. Zijn de benen nog altijd wit, dan weet je dat men in de schaduw zit. En if I translate this, it says, if your legs are still white, you've been sitting in the shade, in the shadow. In the shade, not in the shadow, in the shade. So, luisteraars, ik ben Martin van Denzen met Matteo Andik in de controls. Tot volgende week, bye bye.